Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Davy van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer: de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Na jaren van discussie komt er eindelijk duidelijkheid over de mogelijke komst van een McDonald's met McDrive in Reden. De rechtbank behandelt de zaak donderdag 24 september. Het plan gaat over de locatie van China Palace aan de Arnhemse Straatweg 68 in Woerdreden. De gemeente Reden weigerde in 2024 een vergunning. Ontwikkelaar Reggestede en McDonald's stapten daarop naar de rechter. De zaak stond eerder gepland voor mei, maar werd toen uitgesteld. Na maanden wachten komt de zaak nu alsnog voor de rechter.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag starten we regionaal grijs met nevel en mist. Maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij meest matig van kracht. En het wordt 21 of 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht volgt regen. Morgen is het eerst bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het wat droger en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en vooral later in de week is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

7 uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: De gemeente wil waarschijnlijk langer doorgaan met straatcoaches. Sinds hun start in juni is het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie volgens de gemeente met ongeveer 2/3 gedaald. Ook in het centrum van Dieren is het rustiger geworden. Toch zijn de problemen niet voorbij. Jeugdgroepen veranderen van samenstelling en verplaatsen zich naar andere plekken. De huidige inzet loopt tot en met december. Het college wil daarna verlengen en komt daarvoor met een voorstel naar de gemeenteraad.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag starten we regionaal grijs met nevel en mist. Maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij meest matig van kracht. En het wordt 21 of 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht volgt regen. Morgen is het eerst bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het wat droger en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en vooral later in de week is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: is Studio Reden. 8 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De gemeente wil waarschijnlijk langer doorgaan met straatcoaches. Sinds hun start in juni is het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie volgens de gemeente met ongeveer 2/3 gedaald. Ook in het centrum van Dieren is het rustiger geworden. Toch zijn de problemen niet voorbij. Jeugdgroepen veranderen van samenstelling en verplaatsen zich naar andere plekken. De huidige inzet loopt tot en met december. Het college wil daarna verlengen en komt daarvoor met een voorstel naar de gemeenteraad.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag starten we regionaal grijs met nevel en mist. Maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij meest matig van kracht. En het wordt 21 of 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht volgt regen. Morgen is het eerst bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het wat droger en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en vooral later in de week is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De veerpont tussen Reede en Reederlaag stopt opnieuw met varen vanwege de dalende waterstand, waardoor veilig aanleggen niet meer mogelijk is. Exploitant Richard van Ooyen hoopt tot zondagavond 6 uur te blijven varen. Maar de situatie is precair. Eerder was de pont al bijna 4 weken buiten gebruik door de lage waterstand. Maar nu dreigt opnieuw het vaarverbod. Het is onzeker of de pont na zondag terugkeert, wat het vaarseizoen, dat normaal van april tot september loopt, zou kunnen beëindigen.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag starten we regionaal grijs met nevel en mist. Maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij meest matig van kracht. En het wordt 21 of 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht volgt regen. Morgen is het eerst bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het wat droger en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en vooral later in de week is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken een kleine 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

morgen zaterdag 12 september 2026 10 uur geweest. En ik heb er intens veel zin in om jou 2 uur lang weer te vermaken. Met de leuke weetjes over nummers, maar vooral fijne muziek. Ga ik zo dadelijk doen met Axwell en Ingrosso van de Swedish House Mafia, maar dan met z'n tweeën. Nou, Morgan Wallen.

Ja, een beetje een herkenbaar geluid is het natuurlijk wel. En als je denkt, waar ken ik die van? Dan heb je inderdaad goed. Dat is van de Swedish House Mafia. Daar zijn Axel en Ingrosso van. En die hebben ook in duo opgetreden en ook liedjes gemaakt. En dat gaat ze gewoon met speels gemak af. En het is wel leuk om te horen dat ze hun DNA van de Swedish House Mafia er toch ook wel in blijven verwerken. Je hoort ze dadelijk Nederlands tot Son Mieux met Feels na Soul Searcher met Can't Get Enough.

Feels Like Home van Somjeu. En ja, ik zeg altijd Nederlands trots, want als je naar de band luistert, heeft het internationale allure. En zo doen ze het ook een beetje wat Kensington ook heeft gehad. En vroeger bands als de Golden Earring. En Somjeu is helemaal van deze tijd, rockt het gewoon enorm goed. Maar ze zijn wel gewoon Nederlands en doen dat top. Zo dadelijk is het Gavin James met Nervous naar Andrew Gold met Lonely Boy.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Gavin James met Nervous hier op Studio Reden. En ik weet helemaal niet of ze nervous is geweest. Want het komende nummer was haar eerste single van haar tweede studioalbum, Dandelion. En dan heb ik het over niemand minder dan Ella Langley. Je hoort er nu met Choosing Texas.

Voor je Ella Langley met Choosing Texas. Hall & Oates zo dadelijk voor jou klaarstaan met Adult Education. Na een artiest die ja, zo internationaal gigantisch groot geworden is. En je kunt bij sommige artiesten denken, je hebt een bepaalde ontdekkingstocht dat je moet zoeken wat je stijl is. Niet bij deze dame hoor. Dit is Adele met Oh My God.

Adult Education, Hall & Oates. Ja, soms heb je wat Adult Education nodig. Nou, wat mij is het niet betreft per se aan leeftijd gebonden. Maar mijn muzikale educatie is voor iedereen beschikbaar. Wat je ook aan het doen bent. Zo dadelijk kan je Lucas Graham nog met 7 Years. Na Kygo en Max McNow met Take Me Back. En spreek ik jou na 11 uur weer.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Je hebt 10 minuten op onthoud voor de grens. Er staat file vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, zaterdag 12 september 2026. 11 uur geweest, nog een uurtje lang. Goedemorgen, zo dadelijk met Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Met een plaat waarin je lekker kan dansen. Dat is Nicky Jam, J Balvin.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. De Fate of Ophelia hier op Studio Reden. De volgende band die heette op een gegeven moment In Excess en ging ook uit elkaar als In Excess, maar hebben niet altijd zo geheten. Ze begonnen namelijk eerst als de Ferris Brothers, want ze hadden namelijk de broers Andrew, John en Tim. Daar kwamen op een gegeven moment Kirk, Gary en Jason bij en zo werd het In Excess. Je hoort ze nu met The Original Sin.
1: You might know of The Original Sin. You might know how to play with fire.

zou het al niet zeggen, maar deze dame heeft inmiddels al zo ontzettend veel prijzen gewonnen. Wat denk je onder andere van 7 Brit Awards, 3 Grammy Awards, 2 MTV Europe Music Awards, 2 Billboard Music Awards en een American Music Award. En ze heeft ook nog eens een keer 2 Guinness World Book of Records op haar naam staan. Dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Dua Lipa. En zo'n carrière is heel erg bijzonder. En het is natuurlijk maar de vraag of je dat als artiest gaat redden. Je gaat dadelijk een artiest horen die helemaal aan het begin van zijn carrière staat. Hij heeft namelijk de meest recente editie van The Voice gewonnen. Ruben Hille met 20 Seconds na Leona Lewis met Better in Time.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole heb je een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Er staat file voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

20 seconds van Ruben Hillen hier op Studio Reden. Zoals ik net al zei, de winnaar van de meest recente editie van The Voice. Met zijn eerste eigen plaat. Die ze er wat langer mee gaat, hoor je zo dadelijk. Wat denk je van de Counting Crows Big Yellow Taxi? Na deze Legends van U2, Angel of Harlem. Cool.

lekkere, vrolijke feel-good plaat van The Counting Crows. Big Yellow Taxi. Zo dadelijk komt Jan van Gelderen de studio binnen om jou en mij te vertellen wat we van het weer kunnen verwachten. Afgelopen week begon natuurlijk op die ene maandag best warm. En daarna, nou, wil niet zeggen koelde het af, maar werd het minder warm. En er viel er zelfs een druppeltje uit op een gegeven moment. Jan, je mag het straks gaan vertellen. Daarna je Katy Perry nog met California Girls. Naar Shanna Spiro met The Great Expectation. In my head.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag starten we regionaal grijs met nevel en mist. Maar zeker tijdens de middaguren schijnt de zon. De zuidwestenwind is daarbij meest matig van kracht. En het wordt 21 of 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht volgt regen. Morgen is het eerst bewolkt en regenachtig. In de middag wordt het wat droger en breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De temperatuur stijgt naar 20 graden. Maandag is het droog, vrij zonnig en warm. Vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en vooral later in de week is het minder warm. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV. Studio Rheden.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

California Girls, Katy Perry hier op Studio Reden. Kijk ik op de klok en gaan we langzaam richting de klok van 12 uur. Maar niet voor jou verteld te hebben dat vanmiddag Robert Goelie en het middagprogramma van Varda van Eerde samen smelten en versmelten tot Goeliemiddag tussen 2 en 4 uur hier op Studio Reden. Zou ik zeggen, blijf lekker hangen. Doe je natuurlijk wel. Spreken we elkaar vanmiddag en wens ik je alsnog een fijne zaterdag. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging een kwartier. En op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn sta je tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 20 minuten in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doorland. Je
1: beleeft het hier. Deze zaterdagmiddag is inmiddels weer begonnen. En we begonnen met Cat's Eye and Animal. Keetje van harte welkom. Heerlijke muziek onderweg de komende 2 uur. Wat dacht je van Pink en All

komen met de Slow Hand. En dat waren natuurlijk de Pointer Sisters, de drie dominee-dochters. We moesten daarvoor wel terug naar 1981, want toen werd deze plaat alweer uitgebracht. Dit is Mac samen met Eddie Grammer.

luisteraars wel heel erg bijzonder, hè? Want we hadden 17 jaar niks meer van deze Blondie gehoord. En op een gegeven moment kwam ze weer op de proppen met deze plaat in 1999. Ja, sinds 1982 had ze geen plaat meer uitgebracht.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier in de file door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

zou bijna gaan meezingen met deze Kevin DeGraw. You're the Soldier. We hadden ook nog Kobe Kelly en Bubbly en Bruno Mars. On My Soul. Dat waren de platen die je zojuist hoorde hier bij Studio Reden. En lekker uit je speakers dreunen. We dalen eens even af van naar 1985. November 1985 om precies te zijn. Het gekke was, het was een Engelse band. Maar ze hebben de plaat voor het eerst uitgebracht in Duitsland. En dat deze dus in die november 1985. Talk Talk, life is what you make it.

Daarvoor nog Magnetic van Bayusha. Ja, even kijken. We gaan alweer langzaam op naar nieuws van 1 uur. Dat betekent dat we er even tussenuit gaan. Maar eerst nog even Fleetwood Mac, 1987, Everywhere.

0: 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Duitse grenscontroles veroorzaken bijna een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen knooppunt Everdingen en Beest. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vincent Doorland.
2: Je beleeft het hier.
3: En zo zijn we weer de tweede uur ingedoken met deze Passenger en Let Her Go. Van harte welkom. Leuk dat je er nog bij bent of net bent ingeschakeld. We gaan door met...

0: Kiss. Kiss. Zo was het einde van deze Prince samen met zijn Revolution. You were the Kiss.
1: Oeh.
0: Ja, ja, lekker meegillen met deze platen. Robin Tickle. Buried Lines.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Gelderland loopt op dit moment vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest is je vertraging 5 minuten. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Oud-Dijk in een file van 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het is droog met geregeld zon- en wolkenvelden. Het is vrij warm met maxima rond 22 graden. De zuidwestenwind is matig. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en in eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg, kan er nog een bui voorkomen, maar schijnt ook af en toe de zon. Het is 20 graden. Na het weekend is het tijdelijk wat warmer met maandag flink wat zon. Vanaf dinsdag is het wisselvallig en later in de week koelt het af. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

oudheid uit de jaren 80, deze Gloria Estefan. Ja, ze deed samen met de Miami Sound Machine. En toen het in het Dr. Beat was het overigens. Toen ze begon, toen was het eigenlijk alleen maar de Miami Sound Machine. Toen later werd ze ook een beetje populair en ging ze ook nog solo. En toen werd het allemaal een beetje omgedoopt naar Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Nou, weet je dat ook allemaal weer? We gaan afscheid van elkaar nemen. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagmiddag. En het is Just Stone, right to be wrong.

0: 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers of flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen de aansluiting met de N801 en afrit Wekerom 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

goedemiddag. Zaterdag 12 september 2026. Het is 2 uur geweest. Je luistert naar 2 uur lang. Goedemiddag, hele fijne muziek en leuke weetjes over die muziek. En natuurlijk op Studio Reden. Studio Reden. En ja, ik geef de plaatjes water voor collega Fardo van Eerde. Onder andere met Dasha Austin naar Jonas Blue en Malief. Edge of D.

Dasha met Austin hier op deze zaterdagmiddag 12 september. En ik weet dat het natuurlijk ontzettend vertrouwd is om hier de stem van Varda van Nidder te horen. En ik moet zeggen, ik koester het ook wel hoor, dat ik vandaag de plaatjes water mag geven. En morgen trouwens ook. En dat ga ik mijn uiterste best voor doen om jou tevreden te maken. En Varda natuurlijk ook. Morgan Wallen, Tate McRae dadelijk met What I Want. Na Sean Christopher met Don't Lose the Magic.

Wallen en Tate McRae. Met What I Want hier op Studio Reden. Zodra ik weer lekker dansen met de Purple Disco Machine en Hypnotized. Na een plaat, en daarvan heb ik al zo vaak gezegd, deze band heeft zo ontzettend veel tijdloze muziek gemaakt. Ik bedoel, ik heb ze niet live meegemaakt. Ik ben dit jaar 40 geworden, maar ik geniet er nog steeds van. Ik laat mijn kinderen ervan genieten. Ik heb er via mijn ouders van genoten. Ja, wat nog meer te zeggen. Dit is natuurlijk Queen, Another One Bites the Dust.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Purple Disco Machine met Hypnotized hier op Studio Rede. Hoor je zo dadelijk Jason Mraz met Make It Mine. Na een artiest die ontzettend hard aan de weg aan het timmeren is. En dat doet ze onder andere met deze plaat van haar tweede studioalbum. Is het Ella Langley met Shoes in Texas. Just

Madonna, Like a Prayer. Zou je nog kunnen weten wanneer dit is geweest dat die uitgebracht is? Even een rondje hitster met je. Dus een gok. Jaren 80, jaren 90. 21 maart 1989. En dat was amper 3 jaar nadat haar vorige studioalbum was uitgekomen, kwam Like a Prayer uit. Gigantisch succes geworden natuurlijk. Je hoort ze dadelijk aan Anouk met New Day. Na deze singer-songwriter Somber met My Body Is

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.

goedemiddag. Zaterdag 12 september 2026. Het is 3 uur geweest en je luistert inderdaad naar Goedemiddag hier op Studio Reden. Nog lekker een uurtje heerlijke muziek voor jou. Studio Reden. Ja, je dacht een mooi rustpunt gevonden te hebben. En na Kevin Little, Turn Me On, niks is minder waar. Je danst lekker verder met Nicky Jam. Ah, Ricky.

0: Unstoppable.
1: Oh, ik ben zo gek op deze band. En ik zei het vanochtend ook al. Bij Goedemorgen, toen had ik ook het genoegen om Sombjeuten mooi gedraaid. Toen was het Feels Part 2. Ja, ze zijn ontzettend hard aan de weg aan het timmeren. Ook mede als de Golden Earring en Kensington. Een van de meest succesvolle bands van Nederland te worden. Sombjeuten. Vergeet die naam absoluut niet, maar je gaat nog veel van ze horen. Rudimental straks, Let Me Live, naar Bronski Beat. Small Town Boy. Hier op Studio Reden, bij Goedemiddag.

Rudimental, Let Me Live. Zo dadelijk is het Shanna Spiro met Great Expectation. Na even Back to the Boy Bands. Niemand minder dan BB, de Backstreet Boys, The One.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, het is zo onderhand ook wel de herkenbare stem van Shanna Spiro geworden. Je hoorde er met Great Expectation hier op Studio Reden. Zo dadelijk over herkenbare stemmen gesproken. Bob Sinclair, Love Generation. En deze man kan er ook wat van. En is het weer voor Eros Ramazzotti? Nou, ik zou bijna willen zeggen, wanneer niet. En al helemaal voor deze plaat, want dit is een echte feel-good. Mace Bello, Questa Amore, hoor je hier op Studio Reden.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het is droog met geregeld zon- en wolkenvelden. Het is vrij warm met maxima rond 22 graden. De zuidwestenwind is matig. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht volgt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het bewolkt en in eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg, kan er nog een bui voorkomen, maar schijnt ook af en toe de zon. Het is 20 graden. Na het weekend is het tijdelijk wat warmer met maandag flink wat zon. Vanaf dinsdag is het wisselvallig en later in de week koelt het af. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: When I spent the summer on you.
1: Zo heet hij inderdaad, Summer on You van Sam Veld, Lucas en Steve en Wolf. Helemaal in die samenwerking. Hoor je zo dadelijk Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Na een band en de Goeieborgen luisteraars die weten dat inmiddels, dat ik altijd een personal favorite meeneem. En dan kan dat van alles zijn. Hè. Dat kan rock zijn, dat kan dancehall, reggaeton, R&B, hiphop, rock, alternative rock. Ik ben redelijk thuis in een heleboel muziekstijlen. Niet zoveel in Nederlands, maar deze band hoor je eigenlijk altijd terugkomen in de top 3. UB40, Ratimike.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen. Wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

is een noodgeval. Ik hoop het niet hoor. Laten we het lekker rustig houden op deze zaterdagmiddag bij Reden Roosendaal Centraal op Studio Reden. Ja, en als je wat groeten wilt doen of felicitaties of je hebt wat anders te melden, ja, stuur dat gewoon naar studio@studioreden.nl. Dan je kan ook de gratis Studio Reden app, die kun je ook nog gebruiken daarvoor. Dan lees je gewoon gelijk het streeknieuws en ben je weer helemaal op de hoogte. David Guetta, Teddy Swims en Toast en I, die komen eraan met Gone, Gone, Gone. En nu Simply Red, Money's the tides.

studio reden David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Die hoorde je hiervoor met Gone, Gone, Gone. En zojuist dus Nico en Vince met Am I Wrong. Filmhebbers kunnen weer terecht bij Filmhuis Dieren. In de filmzaal van de Zomerij namelijk. Morgenavond om 8 uur staat Tuner op het programma. De film die gaat over Nicky, een pianostemmer met een uitzonderlijk gehoor. Hij raakt bevriend met een muziekstudente, maar komt daardoor ook in aanraking met criminelen die zijn talent willen gebruiken voor het kraken van kluizen. Dinsdag 15 september om 8 uur volgt Moss en Freud over supermodel Kate Moss en kunstenaar Lucien Freud. Tijdens de reeks proseersessies ontstaat tussen de twee bijzondere vriendschap. Dus dat is morgenavond in het Filmhuis in Dieren. En natuurlijk ook dinsdagavond aanstaande 15 september om 8 uur. Twee bijzondere films dus die je kunt gaan bekijken de komende week in de Zomerij. Ja, Filmhuis Dieren dus. Ja, heb je ook nog wat informatie? Stuur dat naar redactie@studioreden.nl of doe dat via onze gratis Studio Reden app. En die kun je downloaden via onze website. Ik heb er weer een paar voor jou. Bruno Mars en Carol met Still. En nu Bizarre Inc. met I'm

Still. Carol G en Bruno Mars waren dat. En die voor dat Bizarre Inc. met I'm Gonna Get You. Onderweg Stella Lefty met Boston. Last Frequencies met de X-Ambassadors Back to You. Ja, en dan hebben we ook nog deze. Om een beetje

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
1: Reden.

Britse zangeres Stella Lefty met Boston. En hiervoor hadden we nog de Lost Frequencies met de Ambassadors. De X-Ambassadors, moet ik zeggen. En Back to You. Ja, lekker toch op deze zaterdagmiddag. Ik weer wat informatie. Zin in een swingende zondagmiddag? Ja, dan moet je morgen in Velp zijn. Aan het water bij de muziektent.

0: jazz, gypsy swing, country, Balkan en rock'n'roll. En verwacht vooral geen standaardconcert. De Mosquito's die zoeken vooral contact met het publiek, improviseren en zorgen voor de nodige humor. Het concert dat begint om 4 uur en duurt tot 6 uur. De toegang is helemaal gratis en aanmelden dat hoef je niet te doen. Dus neem je vrienden mee of familie mee en geniet van de muziek, zon en gezelligheid. Nou, tenminste als er nog een zonnetje gaat komen, dacht ik, op deze zaterdagmiddag. Dus dat morgenmiddag, de Mosquito's en Velp. Een lekker leuk optreden dus.
1: Studio Reden.
0: En wij gaan terug naar de muziek. Hier is Destiny's Child met Independent Woman.

met Independent Woman Part 1. Popfacts. Duik even mee de muziekgeschiedenis in, want 12 september blijkt een datum met behoorlijk wat muzikale verrassingen. In 1963 stonden de Beatles met She Loves You aan het begin van een 4 weken durende nummer 1 periode in Groot-Brittannië. Beatlemania was officieel niet meer te stoppen. 10 jaar later, in 1973, werd Barry White 29 jaar oud. De man met die beroemde diepe stem groeide uit tot een van de grootste soul- en discosterren aller tijden. En dan naar Nederland. In 1981 kwam Sausalito Summer Night van de Nederlandse band Diesel binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer kwam uiteindelijk zelfs naar nummer 25. Een

doorgebroken. En 12 september 2003 werd een zwarte dag voor de muziek. Johnny Cash, The Man in Black, overleed op 71-jarige leeftijd. Ja, vrienden, dit was PopFacts voor wat betreft deze zaterdag. Morgen natuurlijk meer in Reden Roosendaal Centraal. Eén datum, 12 september, dat staat stevig in de popgeschiedenis. Morgen dus meer op Studio Reden. En wij gaan door met de muziek, want Another 54 Ultra die staat klaar met Talk To You. En nu Sheila en de Black Devotion uit het verleden, uit de jaren 80. Hier is Spacer.

Die zaterdagmiddag another 54 Ultra met Talk to You. Hiervoor nog uit de jaren 80 Sheila en de Black Devotion met Spacer. Dat kwam uit de jaren 80. En dat lag natuurlijk op plankje 80. In die hele grote archievenkast die hier in de studio staat. In die hoek. Dus ja, maar goed. Heb je ook nog wat informatie te melden? Stuur dat naar redactie@studioreden.nl. Of via de gratis Studio Reden app. En die download je via de bekende stores van je smartphone. En ja, dat kan je vinden op onze website studioreden.nl. Straks het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal. Nu Mabel, don't call.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een wegafsluiting in Gelderland, de N818 Terborg-Varsseveld. Die is in beide richtingen dicht door een technisch probleem tussen Terborg en Varsseveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het uur. GC Stewart, I Need You To Hate Me. Nou, ook weer leuk om te weten. Welkom terug, tweede gedeelte. Reden Roosendaal Centraal tot aan zessen. Met nog wat regio-informatie en heel veel lekker muziek. Om maar eens even te beginnen met deze Midnight Star en

15 jaar. En dat wordt morgen gevierd met een gratis muziekmiddag voor jong en oud. Vanaf 1 uur zijn er optredens van de Ben Martin Band, de Blue Bridge Band en de Garden State. Wethouder Alwin van Engelenburg opent de middag. Voor kinderen is er een springkussen. En tussen 3 en 5 uur krijgen bezoekers een gratis ijsje. Lijkt me lekker. De Orangerie werd op 16 september 2011 geopend en is inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingsplek in het Carolinapark. Het jubileumconcert, het jubileumfeest, dat duurt tot duurt morgen van 1 tot 5 uur. En de toegang die is helemaal gratis. Dus morgen dus, Carolinapark, ga er naartoe, want de Orangerie viert dan haar 15-jarig jubileum met lekkere muziek dus. Video.

informatie en dan weet je iets over je club of organisatie. Stuur dan die berichten naar redactie@studioreden.nl of doe dat via onze gratis Studio Reden app. Of kijk even op onze website studioreden.nl. Daar komt het allemaal weer fijn voor elkaar.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
1: Reden.

End of the World op Studio Reden. Het valt me op dat de playlist een beetje dansbare muziek heeft op deze zaterdagmiddag. Nou, ik vind het wel lekker hoor. Dus blijf lekker hangen nog even tot aan 6 uur. Heb ik nog een laatste bericht? Ja, die heb ik. Jazeker. Liefhebbers van natuur en geschiedenis kunnen morgenmiddag 1 uur mee op ontdekkingstocht door de Veluwezoom. Een gids van natuurmonumenten neemt wandelaars mee door de onzalige bossen en de Weversbergen bij de Steeg. Onderweg wordt verteld hoe het bijzondere heuvelachtige landschap is ontstaan. De heuvels lijken op stuwwallen, maar zijn in werkelijkheid eeuwenoude stuifduinen. Ook is er aandacht voor dieren en sporen in het gebied. De wandeling die begint om 1 uur bij parkeerplaats De Lappendeken en duurt ongeveer 3 uur lang. Aanmelden en tickets kopen voor die wandeling, dat kan je doen via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum Veluwezoom. natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum Veluwezoom. Dus daar ga je naartoe om tickets te bestellen voor die leuke wandeling. Morgenmiddag 1 uur, dus de oude

0: zijn een beetje uitgekeken in de dierentuin. En we keren terug tot de orde van de dag met zometeen Jan van Gelderen. Die gaat vertellen over het weer de komende uren. En daarna Adam Lambert met Ghost Town.
1: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond neemt de bewolking toe en later vanavond en vannacht volgt lichte regen. Verder is het een zachte nacht met minima rond 17 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Morgen is het bewolkt en in eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg, kan er nog een bui voorkomen, maar schijnt ook af en toe de zon. Het is 20 graden. Na het weekend is het tijdelijk wat warmer, met maandag flink wat zon. Vanaf dinsdag is het wisselvallig en later in de week koelt het af. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is er nu.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Confession of the Groove.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Heden. 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Woerdersbol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Woerdersbol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

Davy van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.